De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: De tijd. Het is nu 3:00 's nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7.
1: Een 70
0: hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: de tijd. Het is nu 4:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77
1: hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemorgen, heeft je callsign alsjeblieft.
1: PD0BORQV0BORPA9F.
2: Hoe gaat het met die man?
1: Ja, ik mag niet klagen, Fred. Volgens mij best wel goed. Ik hoorde gisteravond van Thea geen klachten. AI. Nee, het gaat goed hier. Goedemorgen. Voor mij was jij het 0HNL.

0: even weten of dat die contacten daar geweest waren. Zodat wij dat weer kunnen laten varen. H-I-H-O. Dus. In de tijdsfrit op B aan het rijden. 0-H-N-L, P-A-9-F over.
1: Rijden. En ik heb nou, even kijken, ik zal het harder zetten. Kijken of we het zo horen. Ik heb een geluidje op me, op 72 centimeter en ik kan het niet thuis brengen. En dan hoop ik dat hij straks even er weer langskomt, maar dat zal weer niet. Een heel typisch geluid op een aantal frequenties en dat, ja, ik kan het niet thuis brengen. En ik zou graag willen weten wat dat is. Nee, ik ben aan het rijden. Ik heb achterin drie cilinders CO2 liggen. Koelmiddel. Die moest ik naar Hengelo brengen en toen kwam ik daar aan en toen bleek ze het niet nodig te hebben. Dus nou ga ik het weer terugbrengen. Ja, ik vind het prima. Maakt mij niet uit. Kilometers zijn kilometers. Hop, hop, hop. En door. Ja, ja, ja, ja. Nee joh. Dus het is mooi weer. Ik was gisteravond om 8 uur thuis ook cilinders met koelmiddel gereden. Maar er moeten nieuwe schokbrekers op mijn bus. En dat merk ik nou wel heel erg. Hè. Het is niet eens zwaar wat ik bij me heb. Een paar honderd kilo. Maar die bus die staat er niet bij en het voelt gewoon kloten. Dus ik had al een afspraak staan, die heb ik moeten verzetten, omdat ik nu momenteel even inval voor iemand die op vakantie is. Maar het moet nou toch wel gebeuren hoor, want het is waardeloos joh. Waardeloos. Mijn veren die zijn echt op. Dus dan gaan we maar even langs de garage, want ik heb toch geen haast meer, ze hebben het toch niet meer nodig. Nou joh, prima dagje zo. En voor de rest lekker op mijn gemak hè. Ik maak me niet zo druk. Maar dat is volgens mij algemeen bekend. Trouwens, hartstikke leuk. Ik kwam net iemand tegen. Een koeltechnisch monteur. En ik zet mijn bus neer. En ik moest bij hem zijn. En ik zeg, goedemorgen, ik ben Fred. Hij zegt, kijk naar die bus. Hij zegt, ben jij de Fred? Ik zeg, de Fred? Ja, joh, zegt hij, ik volg jou met Dutch Fanman. Dat ben jij, hè? Ik zeg, ja, dat ben ik. Goh, zegt hij, nou zie ik hoor. Hé, hey, ik word nog beroep, man. PA9F, PDNL-HNL, mobiel.
0: Geweldig leuk, zeg. Dat is echt geweldig, gaven. Dat doe je goed, joh. Goed. Ja, mijn appen maken zijn niet goed. Even de rotsen eruit. En ik heb nog een lenkelkastje bij me. En ik moet nog niet laden. Hier ben ik zo weer rijdend. Richting, ook niet ver hoor. Hier in de wijk. Op Zandvoort hier. Dus dat is ook maar een klein stukje. Dus. Ik hoor je zo meteen al even. Fred, maar gewoon even mijn auto even leeg. Ik leg helemaal vol mijn troep. 0HNL, even keurig. Stand PA9 en even.
1: Nou, ik ben zo bij de garage, dus ik hoor waarschijnlijk niet meer. Misschien in de middag weer. Hey, succes! 73, bye bye.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 1:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Oh, daar heb ik hem staan. Het is Papa Delta 4 Whisky Golf. Verkeerde knop ingedrukt. Wilde even kijken of het werkt. Ga je gang.
1: Papa Delta 4 Whisky Golf. Papa Alpha 3 Hotel Echo Oscar. Akkoord. Namens deze kant is Peter, Papa Echo, Tango Echo Romeo. En Studio is Amsterdam Zuidoost. Nabij het Academisch Medisch Centrum. Go ahead.
0: Even kijken, daar doet hij het. Ja, Peter, goedemiddag. Ja, hij hakelt een beetje, maar goed, hij komt in ieder geval binnen en ik heb die app geïnstalleerd. Eens kijken of het überhaupt werkt, maar als ik kijk naar de repeaters ook in de wereld, dat zijn er zoveel, je weet echt niet waar je moet connecten. Maar goed, voornaam is hier Warner. Goedemiddag.
1: Kijk, je voornaam Warner of zoiets?
0: Ja, dat is helemaal correct. Whisky Alfa Romeo November Echo Romeo Warner van Warner Bros Pictures.
1: Oké. Goedemiddag Warner. Akkoord. Ja, nee, het komt er prima overheen. Dus maar goed, ik zou bij wijze van spreken de antenne van deze repeater kunnen zien staan. Want het staat bij IJsselstein. En ik heb vrij zicht richting IJsselstein vanuit Amsterdam. Dus Amsterdam Zuidoost. Dus, want Apkoude is natuurlijk een heel klein plaatsje en ja, IJsselstein ligt hier ten zuidoosten vandaan. Nou, er zit echt geen, volgens mij geen stad meer tussen, dus vandaar. Go ahead.
0: Ja, oké, Peter, prima. Ik thuis heb ik natuurlijk gewoon mijn apparatuur, mijn 9700 en alles staan. Maar goed, ik zit even bij een vriend van mij en ik zet even mijn telefoon aan, eens kijken of het werkt. Dus, maar goed, het werkt in ieder geval. Ik zou zeggen, een hele fijne dag. En we spreken alvast voor elkaar nog een keer als ik gewoon thuis zit. En dan kan dat gewoon rechtstreeks. Groetjes van Papa Delta 4 Whisky Golf en bedankt voor het uitkomen.
1: Hey, prima Warner. Dankjewel en succes Papa Delta 4 Whisky Golf. Met je sluiten Papa Alpha 3 Hotel. Ik Oscar.

0: CQ, CQ. Dit is Papa Hotel 0, Papa Mij Kilo. Papa Hotel 0, Papa Mij Kilo, roept CQ.
1: Tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: P1HRZ, PD.
1: Ja, we zijn er. PD0ME, P1HRZ.
0: Ja, daar ben ik. Het ging wel, af en toe kom je er helemaal uit 9 plus 20 en dan hoor ik je hartstikke goed. En dan het andere moment zak het helemaal weg, hè. Wat dat nou is, dat zijn ja, de openingen, denk ik. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ik denk conditie een beetje in orbit. Ja, denk ik. Maar nog een verschil dat... Dan gaat hij als een gek heen weer. Maar ja, het maakt niet uit. Je moet alleen nog een beetje hoog moet erbij. Voor het audio nog een beetje hoog mag erbij. Want je hebt wel een hele donker, bruine, mooie stem, Norbert. Nou ja, dat... Ik heb ergens... Ja, ik heb ergens een lijstje. En dat kan je hem instellen, hè. Dat zal ik wel even opzoeken. En dat doe ik wel even mailen, hè. Of doe ik wel eventjes via de app wel even jou, naar jou sturen, hè. Of via de gewone... Ja, dan zou ik wel die kant opsturen. Om dat nou via het chat helemaal te gaan doen, om dat uit te gaan leggen. Dat... Ja, dat wordt niks, hè. Nee, dat gaat niet worden, hè. Dat wordt wel te lang. Maar je moet het gewoon proberen, hè. En dan. Maar dat is ongeveer een redelijk tot goede instelling voor de 7300, is dat, hè. Dus. En dan is hij ook vrij helder van modulatie ook, hè. Ja, hij is gewoon heel erg dof nu, maar ja. Maakt ook niet uit. Ik heb je in ieder geval gehoord. En we hebben een verbinding gemaakt. Dus was wel heel netjes. Norbert PD0 en jij van P1HRZ.
0: Nou, P1HRZ 0 en jij. Nou, daar ben ik blij om. Want hij heeft toch nog wat opgeleverd. Nou, nog even die signalen. Ik ga morgen die draad wat hoog houden. Ik krijg er gelijk weer trek in, hè. Ik had al een plannetje om hem hoger te hangen. Dus dat ga ik morgen even organiseren. Maar nu is het zomaar even. Ja, ik zag in het minuutje ook al ergens staan iets van de instellingen voor een microfoon. Hè? Maar daar, het is dat je het zegt, anders had ik het misschien wel gedaan. Maar ik zoek het wel op, of als jij dat lijstje hebt, zou helemaal mooi zijn. Dan kan ik in één keer 1, 2, 3 intoetsen. Ik ben eerst de halve middag bezig geweest om die SD-kaart te formateren. Ja, dan deed ik het waarschijnlijk weer verkeerd. En dan deed ik het toch volgens het boekje, maar dan sloeg ik het toch kennelijk wat over. Of ik las het niet goed, maar die kaart zit er nou in. Ja, nog kijken hoe je wat weg kan schrijven en dergelijke. Maar ja, dat is de volgende ronde. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, dadelijk gewoon die instellingen kun je er gewoon heen sturen. Dan staan die daar gewoon in en dan kun je gewoon rommel op je zetten en dan kun je alles veranderen. En is het dan helemaal uit de boze, dan laat je hem opnieuw vanuit je kaartje. En dan staat hij gewoon weer in de goede instelling weer terug. Ja, nou ja, maar dat kan allemaal, hè. Nee, ik heb, dat is een, dat komt niet bij, bij Icon vandaan of zo. Dat is een instelling. Ja, ja, amateurs hebben dat gemaakt. En dat is, een grondweg het midden, eigenlijk, van zijn instelling, hè. Dus dan staat hij 9 van de 10 keer staat hij altijd goed en dan is het alleen nog maar eventueel nog maar bijtunen eventueel, hè. Nou, dan kun je die andere instelling ook overnemen die in het boekje staat, maar ik denk dat de instellingen van de fabriek zijn dan. Ja, die staan er dan al zo in, hè. Dat kan ook anders wezen, maar ja, weet het dus niet, hè. zal dat even opzoeken. Dat zal wel in het boek van de 7300 zitten. Ik ga even kijken of die hier ligt of dat die in de kast ligt. Ik denk dat die in de kast ligt. Die erboven liggen alleen maar de sets die hier liggen. Dus ik ga niet op de 7300. Maar dat geeft niet, dan ga ik maar even opzoeken. En dan stuur ik het wel een kopijtje, stuur ik op die kant op. Hè. Dus zo doen we het wel. Prima! Nou, in ieder geval hartstikke goed. Nou, dan moet je opschieten als je dat morgen nog wil doen. Hier gaat het vanavond regenen en dan blijft het hier voorlopig regenen. Er zit over, dus geloof dat de eerste twee dagen. Dus, nou ja. Ik heb de koeienkorrels al gestrooid, dus dat kan gelijk opgenomen worden door de grond. Iets vrij. PD0 en MIA, P1 HRZ.
0: Ja, P1 HRZ, PD0 en MIA. Ja, jullie hebben morgen dijkbewaking, hè, mag ik geloven. Nou, zo werken ze het allemaal niet hoor. Morgen, vannacht gaat het misschien even regenen en dan morgen is het weer zonnig en af en toe een buitje. Dus dan kan ik nog aardig wat rommel hoor. Het is niet zo dat de aarde opeens, of Nederland opeens vergaat van de regen. Daar proberen ze het wel op te laten lijken, maar volgens mij valt het allemaal wel mee. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, maar ik geloof de weerspiegel altijd maar een klein beetje, dus ja. Dus en al met al valt het toch elke keer hier heel erg mee, hè? Dus ja. Dus dat valt het hier een door mee. Ik zal toch even kijken in die stapel. Ja, oké. Okay. Ondertussen dan kijk ik ondertussen wel even. 7400 die tussen zit. Even kijken wat is dit. 100 die deze. 2000. Oké, nou, ik ga wel even zoeken. Ik heb hem. Zit er niet zo niet dan bij. Even kijken, hij kan het nog bij de microfoons. Nee, repeaters. Frequenties. Nee. Nee, ik ga er wel even opzoeken, Norbert, dan is helemaal niet zo erg, hè? Nee. Dan stuur ik dat wel lekker, vanavond stuur ik dat wel lekker op. 0 MIA, 1 HRZ.
0: Ja, oké, 1 HRZ, 0 MIA. Ja, dat komt al goed. Ik zit al te kijken hier al. Want ik zit de hele dag in dat ding te bladeren. Spraakcompressor. Spraakcompressor instellen. Nou, dat knopje heb ik gevonden. Maar ik zie niks over, over hoog en laag tonen. Het zal wel weer ergens anders staan. Microfooninstelling, denk ik. Maar ik denk dat het toch met die compressor te maken heeft. Klopt dat?
1: Die compressor komt daarna pas, hè. Dan eerst even de tooninstelling goed zetten. En daarna dan doen we eventueel de processor. Oh nee, ik zat al te kijken, ik zie hier allemaal icons staan, maar dat is de 7400. Dat is weer zijn broertje. Dat is weer anders.

0: Heb je al een lijk van dat het dat toch allemaal een beetje bij elkaar gaat, geprobeerd te houden.
1: Ja.
0: Ik ga het wel even kijken dadelijk in de kast even. En dan zorg ik wel dat het die kant op komt op PD0 en jij P1H.
2: Ja, P1 naar Z, PD0 en jij. Ja, ik zit ook op de zoek. Ja, ik kom bij die compressorinstelling uit. Ja, dat is één instelling, hard en zacht, hè. En ertussenin. Ik heb hem nou toevallig net voorgedraaid en die staat op 8. En die kan op 5. Volgens mij stond hij ooit eens op 5. Maar dan zal ik er wel aan gedraaid hebben. Alleen de microfooninstelling, die kan ik nog even niet vinden. Nou, ik ga zo wel verder kijken. Ik moet nog even wat dingen doen. En dan hebben we het daar nog wel even over. En dan wacht ik even jouw lijstje af. Dan kan ik het er zo in klikken. Want in dat menu begin ik wel een beetje op gang te komen. Maar ik kom daar ook voorversterker tegen opeens. Ik denk, hé, zit dat er ook op? Dus dat ga ik zo ook op straks ook nog even lezen. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Ja, dan had hij ook zo'n zender. Dan hadden ze met z'n tweeën. Ja, dat schiet niet op. Nee, maar je kan in ieder geval zo je mic een keer inzetten of instellen. En die compressor kun je zo instellen. Maar altijd slim is om even op de koptelefoon uitgang even een koptelefoon te zetten. Dan hoef je niet elke keer naar de band toe en dan wordt er iemand te vragen hoe het nou weer klinkt. En dan doe je ook daar, kun je ook in datzelfde minuutje kun je ook de monitor aanzetten. En dan kun je gewoon inzetten. En dan kun je gewoon zelf meeluisteren. Hè. En dan hoor je het zelf gewoon hoe het klinkt. Hè. Of het laag klinkt, dof klinkt, hoog klinkt. Of helemaal geen klank in zit. Dus, maar ik denk dat je dat knopje al gevonden had. Want dan kun je ook het vermogen kun je ook regelen daarin. Hè? Ja, dan kun je dan van 0 tot 100% zetten. Knopje indrukken en dan zie je het hele ritje staan. RF power, microfoon gain, compressor en de monitor. Hè? En de monitor dan, kun je dan gewoon lekker meeluisteren met je koptelefoontje erin. Dan kun je het gelijk zelf meeluisteren door het. Dat is heel handig. Ik ga je even zoeken en dan hebben we het er nog wel over. PD0 en jij, P1HRZ.
2: Oké, 1HRZ, 0 en jij. Ja, net zoals vanmiddag, daar ben je ermee bezig en dan kom je er niet meer af. Hè. Maar nou moet ik nog even wat dingen doen. Ik ben blij dat ik het kaartje geformateerd erin gezet heb. Of erin gezet heb en geformateerd. Elke keer zei hij dan weer no disk of no SD-kaart. Ik denk, nou, dat klopt toch niet. Maar nou, ik had wat verkeerd gedaan. Maar ja, lezen. Dan kom je er vanzelf uit, maar hij zit er nou in. Maar dat van die microfoon, dat zie ik straks wel ergens op een mailtje of een appie. En dan ga ik daar eens even naar kijken. Het zou toch in de beschrijving moeten staan. Maar ja, ik loop te zoeken. Maar ik ga nou even heel even weg. En dan hoor ik je straks nog wel ergens. Vanavond. En dan...

0: callsign alsjeblieft.
1: PG1HRZ, Hans-Peer UV, Papa Alfie, Hotel Echo Charlie.
2: Nou, ik ken hier wel nemen hoor, niet zo, maar Vlissingen ligt er weer uit hier ook.
3: Ja, je valt eraf.
2: Momenteel komt er een signaal bovenop, hè, dus zodoende. Ik ben net even thuis op de camping, dus ik kon jouw gebrabbel met PD1 en Yankee en Juliet. Papa Alfie, Hotel en Charlie.
4: Nee, kom goed door met Wiebke ook een goede middag. Ja, dat ding dat gaat er af en toe uit. Ik weet niet waarom dat is, hè, maar die gaat er steeds uit. Dus, alla. In ieder geval succes. En we horen elkaar weer. En dan stuur ik hem even naar Wiebke, hoor. Hotel Echo Charlie. Kleine rondje, papa Echo 1, Hotel Romeo, Zoom.
3: Oké.
2: Als PE1HRZ, papa al die Hotel Echo Charlie. Ja, momenteel zitten we lekker op de camping. Lekker jammer hebben gemaaid, want we hebben natuurlijk een zoomplek. Dus we moeten bij mij ook nog met een boodschap gehaald. Het is een lekker temperatuurtje, ongeveer 24 graden. Prachtig weer trouwens aan deze kant. Morgen verwacht ik ook weer regen af. Maar goed, we hebben een prachtige dag achter de rug. En de komende weken dan gaan we ze een beetje afbreken. Hè. Ja, dat moet ook weer gebeuren. Ja, het was een goed signaal toen we naar huis reden. Alleen een klein stukje tussen in Meppel en Zwolle. Dan was het een beetje moeizaam. Maar daarna ging het weer perfect met de repeater van Utrecht af. PE1HRZ, Papa Alfie, die Hotel Echo Charlie, zo portable.
4: Ja, hoort zo, Wiebke. Gaat iets niet goed, geloof ik. Nou, ik maak het even niet te lang. Er wordt de voeding ergens een beetje heel erg warm. Ik begon hem in één keer te ruiken. Ik denk, dat kan haast niet. Nou ja. Goed, oké. Okay. Ja, in ieder geval lekker weer een goed week op de camping. Nou, geniet dan maar even van het mooie weer, hè. Dus ja, je hebt een goede temperatuur daar nog, dus allah. Nou, hier is het al grijs, hoor. Nee, het is helemaal grijs. Maar ja, maakt ook niet uit, Nico. Prima. PA3HEC. P1HRZ.
2: Oké, ik werk voornamelijk kwijt. P1HRZ. Ja, is hier best wel wat drukkend, een beetje benauwd. En ik verwacht nog wat regen. We mogen niet mopperen deze zomer. Alleen erg droog geweest. Erg droog, ik moet wel toegeven. Te weinig regen. Erg? Nee, maar voor de boer is het wel, hè. Ja, maar goed, die regenbuien die we allemaal hebben gehad, dat heeft toch geleid dat het toch wel heel veel weer hersteld is. Zeker het gras, hè. Dat was bij ons helemaal bruin. Dus dan kon je bijna ook niet maaien ook. Maar toen het begon te regenen, ja, dan merk je dat het ook heel snel hersteld had. Ja. Oké, ik ga de mic weer even ophangen. Ik ga even hier in de luisterstand, hè. Ad, P1HRZ, Papa Alfie, Hotel Echo Charlie.
4: Ja, hoort je weer zo. PA3HRC, P1HRZ. Nee, is goed, hè. Zo'n voeding hier zo kokend heet te worden. Waarvan weet ik niet. Het hangt ook alleen maar de 7400 aan. En de 7300 ook, maar alleen de 7400 aan kunnen gaan. En dan en de rest werk is allemaal op 220. Dus. Nou, en dan staat er nog een buffer tussen van 2 accu's. Dus we gaan maar even kijken wat hier aan de hand is. En dan spreken we elkaar vanzelf weer, Wiebke. Nee, maar even groeten, 73. Groet aan Nick Veldaro. En dan gaan we ons vanzelf weer horen. Gaan we elkaar vanzelf weer horen, Wiebke. Papa Alfa 3, Hotel Echo Charlie. Dan al vanuit Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
2: Hey, Alps, P1 HSZ, Papa Alfa, Hotel Echo Charlie.

0: Ja, ook goed voor Nel. En ik heb een vraag. Die voeding, hoeveel ampère voeding heb je aanstaan? En wat voor vermogen? Want ik zit gewoon op een accu, op de camping, zo'n jumpstarter. En ja, dat draait er goed op, hè, met een vermogen van 25 watt. Nou, ja, 25 watt geeft hij ongeveer. Het is een klein mobiel setje, maar het werkt perfect aan deze kant af. Dus ik heb geen probleem mee. Maar wat voor voeding heb jij? Hoeveel ampère? Ik neem aan dat je dat wel weet. Want hoe kon het dat hij zo warm wordt?
1: Ja, dat is de hamvraag. Nee, want ik heb net voeding gewisseld.
0: Even kijken hoor.
1: Nee, het is een Kenwood-voeding, SP30. En daar staan twee Dell-accu'tjes van 12 volt parallel aan. Dus ik had hem. De andere voeding was een schakelvoedingje, die had ik eraf gehaald. Omdat ik op 80 meter had ik een hele berg met pulsen staan. Ik denk, waar komt dat dan vandaan? Dus was ik gaan zoeken. Ja. Dat deed dat voedingje. Ik denk, nou, dan doe ik die grote Kenwood-voeding eraan. Hè. Dan, dat is gewoon een ouderwetse voeding. Hè. Niks geschakeld. Wij gaan regelrecht toe, recht aan. Hè. Maar die wordt een beetje heet. Dus ja, de koelblok kan je niet beter houden, zo heet. Lekker roken, maar ik denk, grappie is niet goed hier, hoor. Dus, oké, okay. Ja, gaan we wel even kijken. Nee, dat gebruik ik al jaren zo. Zelfs in Blijswijk had ik deze configuratie al. Alleen een andere geschakelde voeding had ik trouwens dan. Maar die staat in de. Of die zit vast in de. Of vast. Die heb ik in de camper staan. Als ik met de camper weg gaat, heb ik altijd een goede voeding bij me dan. Hè. Dus Allah. Nou ja, maar dat maakt ook niet uit, Wiebko. Ik ga wel even snuffelen hier aan wat hier aan de hand is.
2: Het is nu. Omdat zo verschillend. Smiddags. Papa India 3, Uniform Tango.
1: Ja, waarom het zo heet wordt, hè? Ja. Nou, ik heb hem uitgezet, nou die voeding. Ja, die ken voorlopig ken ik nog wel een week draaien. Echt die twee accu'tjes hoor. Want, die houden dat heel lang vol. Dus zo doen de Wiebko. PA3, GEC, GEC, PA1, HRZ.
0: Ja, dat is een HEC, hè? Geen GHC, maar HEC. Dat maakt niet uit. Oké, af. Bedankt voor de verbinding. En we horen maar wel een keer, hè? PE1HRZ, papa, op die hotel, ik had jou gaan sluiten. Af, bye bye.
1: Ja, prima. Nee, ik bedoel ook HEC, hoor. Sorry, hoor. Nee. GEC kan ook nog. Dat kan ook nog. Maar dat is niemand anders, hè? Prima, en die Wiebko, ik zou zeggen in ieder geval heel veel groeten, 73, maak er nog een mooi verblijf van daar al. En dan, ik denk dat je voorlopig nog wel daar nog wel blijft vertoeven daar in Groesbeek, Wiebko. Oké, groeten, 73, hi.
0: Groeten, ook de groeten van Nel, en uiteraard ook groeten van XWL, hè. Naar je toe. Oké, we hopen elkaar wel weer. Papa op je hotel. Ik ga sluiten. Bye bye.
1: Prima, bye bye.

De tijd. Het is nu 4:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Oh.

de tijd. Het is nu 5:30 middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCS S-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Je bent al even onder de pannen. Zet.
1: Ja, dat ben ik zeker.
0: Dat is leuk, dan kun je leuk zo door die menu's heen wandelen. Dan zie je dat ook gewoon, hè? Ja, dat is wel grappig. Oké, succes even.
1: Jo, volgens mij hoorde ik Frans ook al. PA2FK.
2: Dat heb jij heel goed gehoord, Norbert. Maar alleen die man daar in dat, ik denk waarschijnlijk het regenachtige Zeeuws-Vlaanderen, die heeft dat niet gehoord, hè, Norbert, ga je gang.
0: Hoorde met heel kort, maar.
1: Ja. Ja, het is regenachtig daar. Nou, hier is het nog droog. De achterdeur staat nog lekker open. Het zou vannacht gaan regenen, dus dan zie ik het wel. Het is niet koud ook. Morgen wordt koud. Ja, maar morgen vergaat de wereld, hè, want dan krijgen we regen en ai, ai, ai, ai, ai. Maar ik denk dat het allemaal wel weer meevalt, hoor. Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
2: Zien Norbert, een hele goede avond uit P1HRZ van PA2FK. Ik ben ondertussen weer vreemde ontdekkingen gedaan uit hier P1HRZ, PA2FK.
0: Ja, prima Frans, ook een hele goede avond. Dan groeten voor Nel, ook voor Norbert nog een hele goede avond eigenlijk. Ja, die heb ik even huiswerk gegeven, dus ik kan even spelen. We hebben vanmiddag de eerste verbinding op HF gemaakt, hè? Dus alleen de toon moest nog eventjes ingesteld worden voor de microfoon, want die was nogal wat aan de lage kant, hè? Dus weinig hoogte in.

0: maar naar hoor. Dus niks aan de hand. Nee, dat is allemaal goed gegaan. We hebben even de hechtingen eruit gehaald, maar dat stelt op zich niet zoveel voor. Hoor. Dat ging allemaal uitstekend af en dat was trouwens maandag. Hè? Gisteren was het dinsdag en vandaag is het woensdag. Hey, gisteravond, ik had wel andere dingen te doen. Ik denk, dat ga ik eerst afmaken. Ondertussen was het weer zo laat geworden. Zo zie je maar weer, hè? Even niet oplettende. Maar ik kwam er wat anders achteraf vandaag. Ik heb hier zo'n UTP-kabeltje naar boven liggen. Naar de computer, maar dan was dat. Dat bekende lipje was eraf gebroken. Hè? Ik weet je wat, ik zal er even een nieuw connectortje aanknijpen. Maar wat denk je dat kabeltje naar boven heeft met vier draadjes op? Ik denk, wat is dit nou? Ja, terwijl internet en zo, dat heeft het allemaal gedaan hoor, op dit kabeltje. En nou, dit nieuwe kabeltje, of dat nieuwe connectortje, zijn kennelijk niet goed geschikt voor dit kabel, voor deze, voor dit soort kabels. Dus, dat gaat gewoon niet goed, hè. Ben ik even in de kast aan het duiken geweest. En, oh, ik heb al een UTP-kabel. Maar er zitten wel zeven draadjes in. Er zitten er maar vier in deze. Heb jij dat wel eens gezien, had? Het lijkt mij meer een telefoondraadje. 1HZ, 2FK.
1: Ja, 4 of 2. Voor de telefoon, ja. En die 4 meestal voor je telefoon. En 7 of 8 voor die andere. UTP, hè? Nou, misschien zijn die anderen ook al UTP. Maar dan... Hij moet je even op googlen, Frans. Als hij even moet googlen, dan... Of als dat daarvoor ook al een UTP-kabel was. En dan moet je even googlen, dan weet ik het ook niet, hè. Dus zodoende. Ja. PA2FK van P1HRZ.
0: Dank u zo, Adja, P1HRZ, PA2FK. Het groepje, nog het niet te vergeten natuurlijk, hè. Ja, ik dacht altijd dat een UTP-kabeltje 7 aardjes hebt. Dan heb je soms een extra en dat is dan je shielded, hè. Heb je in feite, je zou kunnen zeggen, heb je 8 aardjes, hè. En dat gebruik ik voor de besturing van mijn loop. Maar nou heeft die laptop en dergelijke, die hebben er altijd op gewerkt, hè. Op dit kabeltje. Er zitten maar 4 draadjes in. Ik stond verbaasd. Ik denk, wat krijgen we nou weer, joh. Maar goed, ik ben even in de kast gedoken en daar ligt hier nog gewoon een kabel 15 meter lang en die met connectors eraan en dergelijke, dus die ga ik er morgen even doorheen trekken, want morgen of vrijdag moet ik even kijken, dan trek ik die er even doorheen, want dit is natuurlijk niet goed, hè, en zeker ook niet als ik die hotspot wil gaan gebruiken, dan zou ik denk ik toch die 7 kabeltjes nodig hebben, die aardjes nodig hebben gehad. Maar goed, ik ga hem er wel in een ander draadje in trekken, door die buis heen, dus dat is niet zo heel erg moeilijk. Ik moet wel even de kast naar voren schuiven om erachter te kruipen, dat is het enige lastig, ja. Maar goed, dat komt wel goed, hè. En ik weet niet of dat morgen gebeurt, hoor. Morgen teken ik niet, het is de ochtendwandeling. Even een piep laten vallen. Koopt die. De eerste ochtendwandeling. En dan moet ik. Smiddags moet ik kokerellen koken. Dus. Nou, zal morgen wel niet zoveel van komen. Dat zal wel vrijdag wel gaan gebeuren. Goeiedag ervoor. Het is toch regenachtig dan. 1HRZ, 2FK, het groepje.
1: Ja, prima, Frans. PA2FK. P1HRZ. Ja. Nou, hier regent het al pijpenstelen, dus... en vanavond ging het toch aardig tekeer, hoor. Dus het regende hard. Ja, het lijkt natuurlijk al... Wat die zeggen, natuurlijk lijkt het altijd hard natuurlijk op dat dak natuurlijk. Met dat glas. Ja, het is...

0: En dat, dan lijkt het altijd al hard, maar het regende behoorlijk hier. Dat is dus, dus we krijgen nog wel een bekje regen, nog wel. Hè. Dus ik hoop dat dat, dat stappen morgen dan wel doorgaat. Hè. Ja. Anders wordt het alleen kokkerellen, hè. Dan is, dat is natuurlijk ook leuk, natuurlijk. Goed, alleen Frans. Ja, even een nieuw kabeltje er, erin trekken, ja. Dat, ja, ik denk dat je die achterraden ook wel nodig hebt voor of die zeven draadjes, die je er ook wel nodig hebt voor dat andere dingetje wat je, want dan heb je een vier te weinig, want die passen er echt niet in, hè. Nee, want dan zal er wel een UTP-aansluiting op zitten, hè. Ja. Dus ja, niet met vier, maar wel met zeven, hè. Dus dan zit je toch met je kabeltje. Ja. Oké, okay, Frans. Nou, je hebt nog wat te doen, hè. Dus, nou, moet je even een nieuw touwtje trekken. Ja, het is niet anders. Allee. Maakt het niet uit, eigenlijk. Goed, ik stuur hem nog even een tour. Met een keertje, maar even kijken of ik nog wat, wat te vertellen heb. Of die nog druk bezig is. Dat kan ook nog. PA2FK. Ben ik hier. Papa Delta, no Mike in de Yankee. Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu.
1: Ja, PD0 heb jij. Alles zit erin. Als ik hem uitzet en ik zet hem weer aan, dan staat mijn call in beeld, hè. En ik heb die microfooninstelling ook veranderd. Dus we gaan het morgenmiddag wel weer proberen. Dan heb ik ook de draad voor hangen. Misschien dat het dan nog beter gaat. Dus ik ben benieuwd. En trouwens, de andere klomp is boven water. Die stond daar nog in het magazijn. En de koeien die naar Antwerpen moeten, die waren nog niet binnen. Dus hij denkt zelf dat het ongeveer 7 weken wordt. Dus maar dat maakt ook niet uit. Dat zien we tegen die tijd wel. Dan dat hoor je allemaal nog wel. Dus nee, maar alles zit erin, joh. Dus als je het een beetje in de gaten krijgt, dan is het allemaal zo simpel. En dan ga ik eerst dit even in orde maken. En dan maak ik dat 2 meter setje van Frans ook nog even in orde. Want als ik hem aanzet, krijg ik nog steeds PA2FK in beeld, hè. Maar dat moet je ook, ik heb de beschrijving erbij, dus dat moet ook vrij simpel zijn. Ik stuur hem even naar Frans. PA2FK, Papa Echo 1, Auto Romeo Zulu, dus Papa Delta 0, Mike in de Jayinki.
2: Cruise OS, Norbert, PD0MBI, PA2FK, groep. Wat is daar mis met die roepletters PA2FK? Wat is daar mis mee?
1: Nee, er is niks mis mee, dan vergeet ik het tenminste nooit. Maar ik zat te kijken, want ik kreeg een dingetje van Ad van, je kan je call ook in beeld zetten van die 7300. Dus dat heb ik net gedaan. En toen dacht ik van, hé, dat moet bij die andere ook kunnen, want daar staat nog steeds PA2FK in. PD0MI.
2: En ik ga niet vertellen hoe je dat doen moet. Ik ga het niet vertellen. Nee. Ah ja, dat is ook simpel, hè. Maar ik weet niet uit mijn hoofd hoe je dat doet, hoor. Maar het kan nooit ingewikkeld zijn. Ergens in die beschrijving staat dat, hè. Dat kan nooit ingewikkeld zijn. Ik kon het, dus kun jij het ook, Norbert. Maar ik ben wel benieuwd. De antennes, hangen die nou? En heb je al verbindingen gemaakt? 0MEI, 2FK, het groepje.
1: Ja, 2FK. PD0MEI en 1HRZ. Ja, ik heb al diverse verbindingen gemaakt. Gisteren met gewoon op het draadje van de 1 op 9 balloon. Gewoon een draad. gisteren met, hoe heet dat, eiland Elba onder Monaco. En met de Faroe-eilanden, allemaal op 14 hoor. Vanmiddag even met Ad. En ik had mijn eerste QSO-kaart ook binnen via de mail uit Venetië, daar die kant op. Dus het loopt. Dus PID0 MEI.
2: QSO-nummer, nou dat is mooi, het werkt. En dan gewoon op het draadje. Maar heb je nou met Ad ook op 20 meter een verbinding gemaakt? Vandaag had Norbert, vertel eens.
1: Nee, dat was op 40. Dat was op 40. Maar dat ging nog een beetje moeizaam. Want de ene keer was die over de 9 tot 20 toe zelfs. En dan in één keer zakt het helemaal weg en dan komt het weer terug en dan zakt het weer weg. Maar ja, dat is misschien geen onbekend verschijnsel. Dus PD0 MEI.
2: Ja, QSL Norbert. Ja, condities heet dat, hè? Ja, condities. Ze wisselen soms erg hoor. Op 20 ook, hè? Dat, soms zijn de wisselingen behoorlijk groot, hoor. Maar goed, het werkt in ieder geval. Dat is al een pluspunt. Want 1 op 9 ullen. Nou, het tunnetje ertussen. Die zou er wel tussen hebben zitten. Nou, dat gaat het toch niet goed, hè? Want ik neem aan dat de tuner in de set dat niet aan kan. Dat is vrij onwaarschijnlijk. Of je moet toevallig net een goede draadlengte er aan hebben hangen. Zou ook nog kunnen. Goed, we hebben de microfoon af toe. Ad, microfoon niet af. PE1HRZ, PA2 FK aan het groepje.
0: Ja, Roger Frans, 2FK, 1HRZ. Nou, spreek ik wel even voor Norbert.

0: Norbert komt niet retour af. Ja, op 20 meter tunt hij als gek. 15 meter niet. 10 meter niet. 80 meter ook. Ja, 80 meter doet hij ook. En daar, alles wat er buiten valt, doet hij niet meer. Hè. Dus, maar het is ook maar een draadje van 7 meter, hè. Dus het is niet bijzonder. Hè. En Norbert heeft al een veel langere draad hangen. Dus en dat gaat al een stuk beter, gaat al een heel stuk beter, hè. Ja, de condities zijn grillig, hè. Dus ja, daar doe je niks aan, hè. Ik heb vanavond nog even naar Wil zitten luisteren, Spanje. Nou, zo was hij er en zo was hij ook weer vertrokken. Ja, nog wel een verbinding gemaakt met... Oh, was dat gisteren nou? Dat weet ik niet meer, of dat gisteren was. Ook op 40 was dat. Foxtrot, Papa Alpha 3, nog wat. Die zat er ergens, ja. Ja, ik heb het niet, ik zit het niet meer. Oh, wacht even, ja. Even kijken, Papa Alpha 3, CWQ. Harry was dat, die zat 300 kilometer onder Luxemburg, hè. Dus in Frankrijk. Maar dat was ook met de 7300 en een draadje. Van 7 meter, of 40 meter, 73. En dat ging mij net, hè. Dus, en later heb ik de 2000 aangezet. Op de grote antenne, ja, dan is die in één keer 5,8, 5,9, hè. Dus, dus dat kleine draadje, dat doet ook geen wonder, hè. Nee. Maar het ging dan weer wel, Frans. Dus, zo dat je ziet, gaat dat wel aardig. En de tuner doet het wel. Ik weet niet hoe ver die bij Norbert gaat, maar of er nog meer banden zijn die Norbert kan tunen, want dat weet ik niet. Dus zodoende Frans. PA2FK van P1HZ.
1: Ik u zo had, en het was allemaal op de interne tuner van de 7300.
0: Yes, yes.
1: Ja, dat, je kan net geluk hebben, hè. Totdat dit werkt, hè. Ja, dat geluk kan je hebben natuurlijk, hè. Want ja, die tunes in die sets, die halen maar 1 of 3 ongeveer, hè. Meer, maar goed. Ja, ja, je hebt toch altijd leuk dat het weer werkt, hè. Nou, ik heb net 40 even bijgezet en ik kijk even, er zit hier op de loek. Maar daar is... Nou, ja, verderop op 73 sowieso niet. Daaronder, ja, hoger, daar komt weer wel wat, hè. Ik zit gelijk even te kijken, hè. Maar goed, nou ja, lukt als dat gewoon het draadje werkt. 7 meter, het is niet zo bar veel natuurlijk, hè. Maar goed, ik neem meestal, tenminste als ik als vakantie antenne, dan heb ik ook die 1 op 9. En dan heb ik meestal een draadje van een meter of 20 eraan hangen. Nou, en daar doe je toch een hele hoop mee, ja. 1HZ, 2FK.
0: Ja, ja, nou, ik weet niet wat Norbert eraan heeft. Voor hoe lang dat touwtje is, gaan we even horen van hem. Hoe lang is jouw touwtje buiten, Norbert?
2: Nou, ik denk een meter of 15. Ja, gisteren heb ik er nog een stukje afgeknipt en dat werkte, hè. Hoe is het mogelijk dan? En jij zei dat dat niet kon, maar het ging wel op 20. Want dan was de staande golf heel slecht en ik begon te knippen en ik ga weer naar binnen om te kijken. En het was bijna gelijk helemaal goed. Dus hoe dat dan in elkaar steekt, ik weet het ook niet. Dus Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Ja? Ja, oké, okay, prima. Nou, een meter of 15. Dus zeg nou, een meter of 14. Had een stukje afgeknipt. Nou, het bleek dat hij onder in de band was die goed. En boven in de band liep hij uit de pas. Hè. Dus Of uit de pas, was 1 of 2, 1 of 2,5. Dan heb je een stukje afgeknipt. Dus hoeft hij dan weinig te zoenen daar, hè? Dus dan is hij, zou je bijna zeggen, resonant daar. Op 20 meter, hè? Ja. Nou, en 40 gaat ook goed bij hem, dus nou ja. Er zijn toch de bandjes waar je het van moet hebben, hè? Dus dat is dan wel weer een voordeel. Ja. En later kunnen we wel eens een keer een andere balloon eraan maken die meer aan kan, hè? Of de FD4 weer ophangen, dat zou ook nog kunnen. Dat is ook nog een van de mogelijkheden. En dan werkt dan wel gelijk een heel stuk beter natuurlijk. Maar ja, dat is allemaal toekomstmuziek en dat wordt pas, denk ik, pas, ja, of het moet nog aardig mooi weer gaan worden. Dat zou ik nog zomaar kunnen, want volgende week wordt het toch wel weer aardig weer. Dus nou, eens kijken hoe ver Norbert nog komt dan, wie weet. Ja, je weet het nooit, hè. Ja. Allee, maar dat maakt ook niet uit. Frans, de microfoon retour naar u. PA2FK, het hondje, P1HZ.
1: Zo was P1HZ, PA2FK, nou, het is wel leuk dat het werkt. Ik denk, ik zal gelijk maar eventjes op 40 de loop afstemmen. Ik misschien wil het toch nog even proberen, hè. Je weet natuurlijk maar nooit, hè. Kijk. Oh ja, ik raam best redelijk. Overigens, het regent hier op het ogenblik ook heel aardig, hoor. Dus dat is ook weer niet verkeerd, hè. Maar als ik wil proberen op 40, sta op 72, 73 afgestemd. Dus je kunt altijd kijken wat hij doet als 1HZ, 2FK, het groepje.
0: Dan moet ik hem ook eerst weer 40 zetten. 40,73. Hoppa! Dan moet ik hier ergens, deze ergens. Nou, moet ik even gaan kijken hoor. Maar ik moet dan eerst even tunen, Frans. Dus even twee tellen dan.
1: Ik heb alle tijd hoor.

0: Bij de 0MEI zit ook te kijken op 73, maar het is een beetje ruizerig. S'avonds is het eigenlijk weinig, hè? Ik hoor iemand fluiten, ik denk dat dat is, of niet?
1: Nee, nog niet. Ik was net van plan om wat te roepen, maar... Ja, was nog sneller. Toch eens even kijken. Spapijkerwijn, Hotel Romeo Zulu. Testing aan 40 meter. Nou, wat heb ik dan ook weer gedaan? Ik denk niet dat dat doorgekomen is, maar je weet nooit. Norbert, ga je gang.
0: Nee, ik hoor wel iemand tunen, maar... Er komt weinig door eigenlijk. Is PD0MEI. Misschien was Frans het wel. PA2FK, stuur ik hem even door.
2: Zo, Norbert, PD0MEI, PA2FK. Nou, het is nu simultaan 40 en 2 meter. Norbert, vertel maar, hoor je het op 70, 73, hoor je daar wat van mij, zo?
0: Nee, niks, hè. Nee, het is gewoon ruis. Meer niet.
2: Ik ga eens kijken wat het gehoord had. Heb jij het gehoord? Kom even een keer proberen. Dit is Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo. Simultaan op 2 en op 40 meter. P1HRZ van PA2FK.
1: Ruis, stil en ruis. Ik vind de rest niks van. Nee, het gaat helemaal niet op. Nee, het is helemaal geen condities. Het is helemaal dood. Ja, ik heb ook geen rondes gehoord vandaag ook. Hè. Op 20 meter niet, op 40 meter niet. Helemaal niks vandaag, hè. En ik was er wel een tijd, en meestal smiddags is nog wel een kwelend praatje altijd. Maar die heb ik ook niet gehoord. En hij heeft toch bijna de hele dag zo'n beetje aangestaan hier, dus het is op 73. Dus nou ja, maar dat was allemaal stil en nog een stil Frans. PA2FK van PA1HRZ.
2: Dat is daar een boosheid. Ik kijk, nou 40 is ook niet veel te beleven hoor, dat sowieso niet. Ik denk, ja, wat ik ook nog kan doen, ik kan het die set nog even bijzetten op 60 meter, hè. Kan Norbert ook nog mee luisteren. Kan jij trouwens van jouw antenne op 60 meter uitkomen, Hans?
1: Ja hoor, ik kan op 60 meter uitkomen gewoon. Ik kan even kijken waar die uitkomt. Deze maar gebruiken. Snap je nou helemaal goed? Dan moet je eerst een heel stuk naar beneden. Ja, ik had hem misbruikt voor luisteren op de 49 meter. Want, ik heb al 53, 55, ik ben er bijna. 53, 60, kan ik wel even luisteren. Kijken wat er aan de hand is. Maar ik moet toch wel even tunen daar, want. Staat op 60 nu. Ik ga wel een UV erin zetten. Dan heb ik dat piepje niet. Het is vrij stil, dus moet ik even kijken. Dan moet ik dat even nog even verzetten. Deze weer even terug draaien. Oh, ik heb straks een druk hier met al de getunen. Kijk, daar hier vooral weer en dan heb ik het weer gedaan, hè. Ook even kijken. Oh ja. Ja, dat gaat werken niet wel Frans. Sorry daarvoor, maar heb ik niet over nagedacht, hè. Die FT 2000, die is nog maagdelijk schoon. En daar zit nog geen 60 meter in. Nee, ik heb wel luisteren daar ook. Maar dan moet ik even omschakelen naar de 775, hè. Die doet gewoon alles, hè. Dus dat maakt niet uit. Nee, maar die moet, deze moet ik nog een keer doen. Jumpertjes eruit halen, hè. Dat die ook 60 meter aan kan, hè. Dus, nee, sorry daarvoor, Frans. Ik kan het hoogstens proberen met de 7300, want die doet dat weer wel. Want daar heeft hij wel de 60 meter erin gezet. Dus dat kan ik dan wel proberen, Frans. Ga je gaan.
2: Oké, daar sta ik op 60 meter afgestemd, 5360. Daar sta ik op afgestemd. Kijk of Norbert, je kan wel luisteren daar natuurlijk, hè. Norbert, kan je 5360 luisteren? Ga je gaan.
0: Nou, dat zal best wel, maar als ik naar mijn minuutje toe ga, dan kom ik niet hoger dan, even kijken. Ja, het is 50, hè?
1: Nee, het is geen 50, Norbert. Je gaat naar 7 megahertz. En dan geef je een flinke zwengel eraan. Naar beneden toe. En dan kom je gelijk, kom je 60 meter, kom je dan vanzelf, je komt vanzelf wel bij 5 megahertz uit. Het is 5,360.
0: Ja, oké, ik zal wel even kijken. 5,360.
1: Even kijken voor Frans even. Ik heb 0. Oh jee. Nee, hij doet dat niet. Nee. Nee, hij doet dat niet, Frans. Sorry. Maar ik kan wel even luisteren natuurlijk, dus kom er even uit. Kijk of die daar wat daar wat horen valt van. CFK 1H.
2: Alpha 2 Foxtrot Kilo simultaan op 60 meter en op 2 meter. Dus papa Alpha 2 Foxtrot Kilo PA2FK. Ik ben benieuwd, dat ze dan maar.
1: Helemaal niks. Jente. Nou ja, als een 40 meter ook al niks is, dan is een 80 ook niks. Ja, misschien wat later op de avond op 80 wel wat openingen zijn. Maar hier niet. Het lijkt alsof je wat hoort, maar dat is het ook niet. Nee. Nee, ik moet toch weer die 775 aan gaan zetten, want daar zit gewoon 60 meter in, hè. Dus dat gaat gewoon goed, Frans. 2FK, 1HR.
2: Zo, als 2HR, nog even wat zachter zetten, want hij is zo'n grof herrie. Zo. Ja, op 80 meter zie ik wel wat signalen lopen op. Op 60 niet hoor, dat was allemaal ijzingwekkend stil, hè. Maar ik zal het gaan maar 36, we kijken. Oh, ik zal 36, 24. Ik denk dat dat een stille frequentie is, even luisteren. Ja, daar gaan we. 36, 24, wacht. 1HRZ, 2FK.
1: Ja, ik sta er. Ik heb het licht bij u. moet je van de voeding ook uit doen. Mag die aanblijven? Ja, die mag aanblijven. Wel wat strepen erin, maar... Maar hoor ik ook niks van. Zit iemand naast? Twintig wordt geroepen. En een Belgische station roept op 22, Frans, maar dat is ook het enige wat ik hoor. 2FK1HR.
2: Kijk of ik er een signaaltje van zie. Want het is sowieso al marginaal, hè. Ik zal eens even kijken of ik daar wat hoor. Wat?
1: Maar goed, wij roepen nu. Dikke S9, dus dat ja, die zelfs hier in de buurt zit, dan hoor ik die wel. Maar ik weet niet of jij hem ook hoort, Frans. Ga je al wel?
2: Ik hoor hem wel, maar hij is heel zacht. En, ik hoor het wel, maar dat houdt niet over, hoor. Ik ga er één keer proberen op 3625 af.
1: Roger, ga ik er ook één. 36, 25.

0: Dat denk ik wel wat te horen, maar het is heel mager tussen. Nee. Zonde, hè? Nou ja, die band is helemaal zo dood als een pierman. Nou, wat is dat nou? Terneuze Tiel is toch helemaal niks voor HF? Ik heb de voeding nog wel uitgezet. Die had ik ook een hele leuke, dat is ook wel aardig. Ik zal het een keer laten. Ik had er een keer allemaal palen staan op 80 meter, alleen op 80 meter. Ik denk, ik krijg maar wat is dit nou weer?
1: De tijd. Het is nu.
0: Nou, verder zoeken. De voeding uitgezet.
1: Uniform
0: en zie daar, hè? Echte balkjes.
1: Is 77.
0: Nou, het moet toch niet gekker worden? Dat staat al weet ik hoe lang al aan elkaar gekoppeld zo. Dus ik denk, nou, ik haal die voeding eruit. En ik had die Kenwood-voeding nog, die ik bij jou meegenomen, die bij Henk vandaan kwam. Ik denk, nou, dan zet die eraan, hè. Nou, die heb ik even later maar uitgezet. Want ik rook in één keer een vreemde lucht hier onder hier vandaan komen. Want er staat iets warm te worden daar beneden. Hè? Nou, die koelblok was niet beter te pakken, joh. Dus ik ben bang dat ik daar eventjes moet gaan kijken wat daarmee aan de hand is. Want die wordt echt bloedverziekend. Nee, dat ding is niet normaal, man. Nee, dus die heb ik een beetje snel gegooid. Dus vandaar dat ik nu eventjes het voedertje uit moest zetten. Maar voor 80 meter, hè. Maar ja, die akkertje houden we toch nog even vooral vol, hoor. Dus dat gaat wel goed. PA2FK,
2: P1AZ. Zo, P1AZ, PA2FK. En wat voor voeding is dat dan? Want ik heb geen flauw idee eerlijk gezegd, hè?
0: Heel eenvoudig. De voeding wil je aan de voorkant twee stekkers, twee aansluitingen aan de voorkant erin had gemaakt van schijngang.
2: Geen idee. Nou ja, het zal wel goed zijn. Ik heb geen idee, hè. Ik weet niet wat Hendrik allemaal heeft zitten vogelen, hè. Ik heb eigenlijk geen flauw idee, hè. Ik ga ook 30, hoor, als hij al ziet.

0: Nou, dat hoort zeker wel. Dat is op 28,5 nou is ook weer zo'n. Oké, nou, het, maar goed, ik heb geen flauw idee af wat voor voeding dat is. En ja, als hij zo schijt heet wordt, dan of, zit hij, of hij is veel verlicht, of hij zit in een recordfase.
1: Ja, prima Frans. Ja, 2FK van P1 naar RZ. Het is SP30, dus dat is 30 ampère. Als ik het goed onthouden heb. Maar de vriendelijke amateur waarvan ik hem mee had genomen, het Tiel vandaan, die vertelde dat hij zelf die bananenstekkers aan de voorkant erin gezet had. Dat was makkelijker dan die kabel aan de achterkant. Dus ja, en dat heb ik er weer uitgehaald. En ik heb dat netjes weer naar achteren gebracht en dat weer netjes aangesloten. Met een hele grote kroonsteen eraan, want ik denk, dan kan ik daar mooi van alles aan knutselen. Maar dat gaat niet goed.

0: Er was een heel stuk Kerium Reine Audio af, 1HRZ, 2FK. Hier ligt alles er weer uit. Nou werkt het weer, nou hoor ik je weer. Weer Kerium Reine Audio. Ik weet niet of dat nou bij jou zit of dat er iemand zit te vogelen. Ik denk dat er iemand zit te vogelen, want af en toe hoor je de microfoon kraken.
1: Nou, nee, die tussenstation ligt eruit hier aan de overkant. Die gaat gewoon uit. Want heb ik dan geen signaal meer, dan hoor ik in ieder geval alleen maar UTR zelf, hè. Dus, ja, en dan hier is hij eruit en nu is hij weer terug, hè. Dus maar even rustig aan doen.
0: Ja, ik weet niet wat het is, maar goed. Ik weet nog steeds niet welke voeding dat is, hè. Je zei een amateur, dat zou ik gedaan hebben, QSL.
1: Ja, dat klopt ook. Een Kenwood-voeding van SP30.
0: Oh, dat ding. Nou, dat ding, dat deed het gewoon. Geen idee wat daar nou weer mee los is, maar het ding dat werkte gewoon. Ja, en nou niet, dan weet ik het ook niet. Ik kan het niet zien hier vandaan, 1HRZ, 2FK.
1: Nee, ook klemspanning als hij er niks aan hoort, is het 15 volt uit. Wat aan de hoge kant natuurlijk, maar... Ik denk als er belasting aan hangt, dan valt dat wel mee. Dan valt dat ook wel mee, want dan is dat nog maar net 14 volt. Dus dat gaat wel goed. Maar hij wordt zo verschrikkelijk heet, dat ding, dat gaat gewoon niet goed. Hè. Dus ik moet daar eens eventjes driftig aandacht aan schenken, Frans. PA2FK van P1HRZ.
0: Zo was 1HRZ2FK, nou ja. Ik weet ook niet. Maar goed. Oh ja, wat ik net zei op 3630, nee, het is op 3628.25. Een Engels station zit context te roepen. Ja, dat weet ik ook weer niet hoor. Maar goed. Dat zijn zo van die dingen. Maar goed, en wat met die voeding is, ik heb geen flauw idee gehad. Het ding zal wel gewerkt hebben, hoe dan ook. En nou werkt het niet, ja. Geen idee. Maar kijk eens of er niet wat je eraan hebt, of daar geen al te zware belasting in zit. Want die voeding, ja, zou wel 30 ampère moeten kunnen hebben. Maar of dat zo is, weet ik niet hoor. 1RZ, 2FK.
1: Ja, prima Frans. PA2FK. P1HRZ. Of ik ken die andere weer aan. Even kijken. Zo, die is erin. Nee, ik heb gewoon een geschakeld voedingje nou aan staan weer. Nou, dat geeft geen krimp, dat ding. Echt niet. Dat levert ook maar 30 watt. Of 30 ampère, dus die geeft geen krimp. Dus die wordt nog wel eens warm, nog wel eens lauw. Dus er hangt dezelfde belasting aan. Dus ja, ik weet het niet volgens. I don't know, dus we gaan wel even kijken, we gaan hem wel even open maken. Nou, ons rustig even bestuderen en even meten, hè. Dan zien we het gauw genoeg Frans PA2FK van P1HRZ.
0: Zo. En ik neem aan dat dat ding gewoon een rechttoerechte aanvoering is, hè? Geen geschakeldingen.
1: Als ik zo er boven doorheen keek en ik zag die dikke condensatoren staan... Dan is het voor mij recht toe recht aanvoeding, Frans. En de gewicht ook, hè. Dus een dikke travo erin, hè. Dus, nee, een normale regelrecht aanvoeding is het.
0: Dat kan nooit ingewikkeld zijn. Was er met...
1: Het kan niet ingewikkeld zijn, dus dan gaan we rustig bestuderen even. Dan zal er weer een heel printje in liggen natuurlijk. Dus daar gaan we wel even uitzoeken. Maar geen haast bij, want er nou is gewoon geschakeld de voeding weer eraan. Ja, dan hebben we dan maar een beetje last van storing. En dat is dan minder erg. Goed. Gaan we even door het langs terug. Pap zelf nog maar een keer in Yankee. Pap Eckerwein ook al. Romeo, toen een kleine groepje.
0: Ja, je hoort op 36:30 af, maar dat is ook een Belg hoor, ik weet niet wie het is, maar aan de uitspraak horen ze een Belg.
2: Ja, ik ben er nog.
1: Ja, oké, jij krijgt de micro, Norbert, ga je dan. En ik ga wel even op 36:30 luisteren.
0: Het is Papa Delta 0, Mike in de Yankee.
1: Hey, Rob.

0: Dat doet hij niet meer. Dat is bizar. Ik hoor jou wel hoor, maar dat hoor ik Norbert niet meer. Waar is Norbert gebleven? PD0MIJ.
1: Is PD0MIJ?
0: We waren hier even kwijt, dus we hadden een paar keer de microfoon gegeven. Je moet al een hele verzameling hebben daar aan microfoons.
1: Ja, ik zit toch in de goeie. Nee, er stond de hele tijd een draaggolf op. Ik zei nog, er zit iemand met een draaggolf overheen of zo. Want je hoort het inknijpen van de microfoon, dat gekraak van die schakelaar. Dus nou ja, het zal wel. Ik ga even de honden uitlaten, want het gaat zo regenen. Dus ik ga dat nu even doen. Gaan jullie nog even lekker verder? Ik ben zo weer retour. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Ja, Roger, Norbert. Hé, hey, Petertje ook toch? Of ik wacht jullie het Papa Lima is er ook nog. Ah, Ludo is er ook, joh, dat gaat helemaal goed, Frans. Dus oké, stuur hem even retour naar Frans. En Norbert horen zo meteen wel weer.
2: Zo, P1 HZ, PA 2 FK, ja, we hebben het gedubbeld, hè. Ja, nou, ze zijn niet zo hard bij mij, hoor. Maar ja, de condities zijn natuurlijk ook drie keer niks. Mij is maar 5 tot 6 af, dat is niet zo hard, hoor. 1 HZ, 2 FK.
0: Ja, ik moet even, ben even, eventjes 80 even tunen. Kom, hop. Ja. Ja, zo mag ik die wel. Maar ook niet zwart hoor, Ludo is ook niet zwart hoor. De meter komt nog ineens de hoek uit, ik ga nagaan. Van de eerste pre-amp inzetten, dan wordt die S8. Dus de signalen, nou hier, nou Ludo zet toch een 30 signaal op dat neer hoor. Maar dat gaat niet werken, Frans. 2FK, 1 HZ.
2: Ja, ik hoor hem. Ludo die komt hier zo'n 8 tot 9 binnen. En Peter die komt ook nog. Ik heb ook zo'n 8, 7, 8, zelfs 9. Die komt ook wel aardig binnen. Dus die twee die komen wel aardig binnen. Maar het vliegt wel heen en weer. Hè. De ene keer is het 5, 6 en de andere keer vliegt het naar de 9. Het is heel erg onvoorspelbaar. 1 HRZ, 2 FK.
0: Ja, hier ook. Daar heb ik 1 3MP in staan. Maar dat vliegt gewoon alle kanten op. Hè. Dus zo is het 7, 8 en zo is het 5, 4, 3. Ja, ja. Peter doet het ook wel aardig hoor, dus dat maakt ook niet uit. Nou ja. Nee, het is helemaal peanuts met die condities Frans. 2FK, 1 HRZ.
2: Nou, Peter komt goed binnen. Zonder pre-amp, hè. Ik gebruik geen pre-amp. Maar dat vind ik goed. Nee, pre-amp gebruiken we niet. Maar is Q5 verstaanbaar bij mij, hoor. Alleen, ja, dat zie je al, vliegen wat heen en weer. Ah ja, een beetje lastig allemaal. Ik ga even een spaargeel halen. Ik denk dat ik even nog zelfs buiten door de regen moet ook. Dus ik kan een beetje maar gelijk een paar meebrengen, want anders word ik te nat, hè. Wordt mijn haar drijfnat af. Ik ga een spa geel halen, Kuzo.
0: Ja, Kuzo. Nou, dan gaat er eigenlijk een hele berg storing overheen.
3: Ben ik dat zelf? Kijk eens.
0: Dat is de voeding.
3: Ja, kan ook, hè.
0: Zonder pre-app is die S2. Dus ik ken haar goed. Ik ga het nog maar even de 775 maar weer aanzetten volgens mij.
2: Zo hard, ja. S3. En waarom mij? Ik gebruik geen preamp op deze frequenties. En dan komt hij toch nog zo. De zit zo'n beetje, varieert een beetje tussen de 6 en de 8. En dan gewoon op de loop, hè. Maar goed, ik loop even naar beneden, hart. Ik ben zo retour, Kuzo.
0: Oké, Frans, we staan bij jou die volgens ons.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Nu heb jij. Hey, naar Z, nu heb jij.
2: Ja, ik ben er weer. Ik zat gelijk op 80 meter te luisteren ook, hè. Dus zodoende, ik wou er even wat zeggen daar, maar... maar die gaan zo moeilijk liggen doen op die, dat hoekje daar, hè. Dus zodoende.
1: NOMJ, 1HRZ. Oké, ja, ik ben alweer terug met de honden, want het begon te zeiken van de regen. Dus... op 363. Klopt dat?
2: Nee, we zitten nu op 80 meter. 36-30, Norbert. 36-30.
1: Ja, daar staat je. 363. 36-30. Daar heb ik wel goede signalen. S9, S9 plus 20 net, maar nu even niks. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Die zijn nu 60 meter toe. Maar ik kan wel even een roepje geven, hoor. Het is Papa Ekkerwijn Hotel Romeo Zulu. QRV aan 80 meter. Nou ja. Ik weet niet of dat er wel heen komt. Dat weet ik niet, hoor. Met 0 MJ, 1 HRZ.
1: Ja, 1HRZ, 0MJ. Ja, dat waren dikke signalen daarnet, maar het is nu even weg. Ik had hem even proberen te tunen en ik krijg hem toch helemaal goed, hè. De SWR komt de hoek niet uit. Dus dat werkt goed, dat draadje. Speed 0MJ.
2: Ja,
1: dat
2: prima. Dat werkt hartstikke goed. Even kijken. Op 36-32. Ja, nou dan denk ik, zie ik die meter bewegen. Ik zal eens even kijken. Oh, je hebt dat signaal van mij dan niet gehoord, Norbert. Nou, dat is dan heel... dat is dan heel slecht, hè. Ja, even kijken hoor. 1, 2... Ah, is toch 200 watt, hè. Dus dat zou toch zeker aan moeten komen. PD0MJ van P1HRZ. Ik laat hem even op 2 meter los, Norbert. En dan... hoor, ik laat de HF los en dan hoor ik weer op 2 meter alweer.

0: Ja, oké, okay, Frans, je bent 9 hier.
1: Ja, Sinus, dat lukt goed. Jouw toen Norbert. Denk, zal het maar even proberen, hè. Op 36-22. Nou, kijk, of we hard horen, hard ga je gaan.
2: Hij was er nog niet. Ik heb hier even een toonprobleempje even. Even goed zetten hier ook.

0: De tijd. Het is nu 11:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz.
1: Helemaal lukt, hoor. Nou, ik hoor je daar wel, maar daar houdt niet over, Frans. Nee, het is heel moeizaam. 2FK, 1HZ. Kan je nagaan, hè? Bij Norbert F9. Ja, kan je nagaan. Een beetje vreemd verschil, hoor. Ja. Goed kunnen. Ik ken er ook niks aan. En ik heb de 775 aanstaan, dus ja. En die geeft al toch al, zonder de pre-amp, geeft die toch al veel beter S-rapport als de 2000, hè, ja. Waarbij de 2000 bijna stil is, dan heb ik hier in ieder geval nog S2 tot S3 als die aanstaan, hè, dus nou ja. Schiet
2: mij
1: eraf.
2: PA2FK
1: van
2: P1. Maar geef jij eens een signaal. Kijken wat ik jou hoor, want dat vind ik toch wel typisch.

0: stukje ooraf, een HZ, VFK, maar als het zo is, nou dan is het wel heel dunnetjes, P1 HZ, PA 2FK. Hallo?
1: Misschien wordt het toch tijd dat we die open lijn ertussen uithalen.
0: Ja.
1: Nou, dat schijnt toch niet helemaal zo te werken als het hoort te werken, Frans. Dus want dit verschil is wel veel te groot.
0: Ik heb ook een vaag vermoeden. Groot, hè? Kijk, dat Novotech S9 en bij jou heel wagentjes. Dat is waar. Hij kan verschillen zitten, geloof ik graag, maar zo groot? Nee. Of jij zou dus echt helemaal precies in het dode puntje van mijn antenne moeten zitten. En nou, dat lijkt me toch stug. 1HRZ, 2FK.
1: Jij
0: bent
1: even door, hè? Hallo, 1, 2, wat was dat? Dat was een kans voor mijn leven. Nee, ik weet niet wat dat is, Frans. Dus, en net dat hij niet wou doen, dat was gewoon door omdat hij weer zelf in zijn eigen tune stond ingeschakeld was. Ja, dan valt dat even niet op dat ene leekje aan, hè? Ja. Maar dan kan ik hem met de gewone tuner niet tunen, hè. Dat gaat hem niet lukken, hè. Nee. Wordt het toch maar weer tijd dat ik die andere eraan hanteer, hè. Ja. Ja, ik kan hoogstens proberen om... ja, dat doe ik morgen wel, dat ga ik nou niet doen. Die 7 meter eraan hangen, want die kan ik zo ompluggen. Of zo, dat is om te pluggen, dus dat zou kunnen. Maar ik denk dat ik gewoon de antenne boven maar eens even omsteek boven. Dan die... dat koppelstuk wat ertussen zit voor die naar die open lijn toe, dat ik dat veranderd door een 1-op-1 balloon even, Frans. Dan heb ik wel een kort gesloten diepo, maar dan heb ik in ieder geval wel wat PA2FK van P1 AZ.
0: Maar alweer eens even kijken wat of Norbert jou hoort. Norbert, heb jij alles gehoord? Ga je gang?
2: Nee, ik heb zitten luisteren, maar ik hoor niks, hè. Ik hoorde jou goed, we kunnen zo wat duplexen, maar nee, Ad heb ik niet gehoord. Dat is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: 22, Norbert?
2: Nou, ik sta exact op 36-22.
1: Nou, wat zo. Nou, dat is 200 wat ook niet genoeg. Dus, nou ja, ik kan er ook niks van doen. Dan gaat het hierboven gewoon helemaal niet goed in die antenne. Hè. Dus, dat gaan we klaar dan. Dus onze open lijn werkt dan niet helemaal zoals het hoort werken. Nou, toch maar dat maakt ook niet uit. Dan blijven we in ieder geval nog werk aan de winkel. PD0MIA, van P1HZ.
2: Ja, P1HZ, PD0MIA. Ja, komt me niet onbekend voor. Maar ik vind het wel bijzonder dat het draadje goed werkt, hè. Ik had hem... proberen te tunen. Ja, die tuner is even bezig, maar hij staat toch op nul. Hij gaat goed. Dus en toen hoorde ik Frans er tussendoor komen. richting. Zo, dat is een goed signaal. Dus, ja, jij zit nog een tikje verder weg, hè? Ja, het is gewoon experimenteren. Ja, toch?
3: Ja, dat bedoel ik maar. Gewoon blijven experimenteren, hè? Dus, nee, gaat mezelf goed komen. Wel, ja. Ja, houdt de mens bezig, dus... ja, kijk, mijn één op één bloemetje wel eens even op gaan zoeken. En dan hou ik die er wel eens even tussen en dan eens kijken wat die doet, hè. Ik kan er ook zo tussen, hè, dus... ik moet alleen even het dak op, hè, dus... Maar ja... Als het niet regent, is dat makkelijk te doen.
1: Twee.
3: Goed, dus stuur ik hem even naar Franssoe, papa, Alfa 2, Fox Kilo. Kleine rondje, papa, ik weet niet, hotel, Romeo, zoek.
0: P1AZ, P0MJ, PA2FK. Ik ga het nog een keer proberen, Norbert. Ik ga gewoon, nu ga ik simultaan werken. Dat is nu, dus papa Alpha 2 Foxtrot Kilo, PA2FK, op 80 en op 2. Ik ben benieuwd, Norbert, geef me antwoord op 2, dan weet ik genoeg. P0MJ, PA2FK en de groep.
2: Ja, PA2FK, PD0 en jij, ja, het is een beetje afgezakt nu. Maar ik hoor je wel in ieder geval. Het is niet meer zo sterk als in het begin. Maar dat zullen de condities wel zijn die op en neer gaan. Net was het, de eerste keer was het gelijk knal, maar nu is het wat minder. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
3: Ik hoor jou, maar net hier Frans, dus het gaat maar heel moeizaam.
0: 7 meter. Hier, vertel eens. De vraag was aan jou.
3: Voor mij Frans? Had ik even gemist dan, sorry.
0: De vraag was voor Norbert en, of hij op het draadje van 7 meter zat. En wat het S-rapport nu was, ja, is dat wat minder, dan weet ik niet wat dat is, hè. Norbert, ga je gaan?
2: Ja, het was net een 5. En de eerste ronde was een 9. Over de 9 zelfs. Dus het is nu heel erg afgezwakt. Dus waar dat aan ligt, weet ik ook niet. Maar dat zijn gewoon de omstandigheden, denk ik. Dus. Ja, ik denk het wel. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
3: Even voor Frans, even, mag ik even?
0: Oh ja, oké, ja. Condities wisselen nogal, hè? Dus, ja, en een draadje van 7 meter is nou niet echt een antenne voor 80 meter, hè. Maar, je kan het wel aanpassen. Maar in feite kan je ook een wasknijper aanpassen. Maar dat wil niet zeggen dat dat fatsoenlijk werkt, Norbert. P0 en jij, PA2FK.
3: Dank je wel even, Frans.
0: Ja.
3: Nou, even twee dingen die door elkaar heen. Norbert heeft een antenne die is ongeveer een meter of 15 lang. En deze kant zit er met een draadje van 7 meter. Dus hoe gaan ze niet door elkaar heen, die twee.
0: Oké, en hoe hoog hangt dat draadje van Norbert?
2: Mijn draadje hangt een meter of 5, 6 hoog. Misschien 7. Maar ik ga morgen veranderen. Want ik had natuurlijk vanmiddag al goede resultaten met dat. Ik denk, ik ga morgen nog wat hoger hangen. En dan kijken hoe het dan gaat. Het is Papa Delta, Mike India Yankee.
0: Dank u zelf nog het P0MJ, PA-FK. Ja, hoger is beter natuurlijk, hè. Maar het moet wel gaan, hè. Dat is de andere kant, hè. Maar goed, een meter, een draadje een meter of 15, oh, dat moet wel werken. Het is ook wel geen ideale antenne, maar het moet wel werken. Nou ja, goed, en ik zie ook op 80 meter signalen erg marginaal zijn, hoor. Dat moet zeggen, het is niet veel bijzonders, hoor, allemaal. Maar goed, ik geef de microfoon weer even af. Ad heet HZ2FK en ik ga gelijk even op 20 meter of taal wat te beleven is. Alhoewel, ik verwacht er niks van.
3: Ja, prima, Fos 2FK 1H RZ. Maar ik ga niet naar 20 meter. Kijk, 2, 3, 4, 5. Daar ongeveer. Ja, het is stil. Nou, ik moet er steeds opletten, hè. De knoppen van de 2000 zitten precies omgedraaid aan de knoppen van de 775, hè. Dus ik ga dan weer van de verkeerde zitten draaien, hè. Ja. Dus zo doen we, nou ja. Ja, ik hoor wel wat op 3, 4, 5, maar het is ook niet schokkend. Frans 2 of K1,
0: zeker niet. Ik ben ondertussen ook op 3, 4, 5 aangekomen. En nee, het is zeker niet schokkend, beslist niet, hè. Maar ja, goed. Maakt op zich natuurlijk niet uit. Nee, ik zie er schrijft zelfs een ruispoortje. Ja, en heel vaag hoor ik wat in de verte. Nou, dat kan wel waar, want het is gewoon helemaal drie keer niks. En de antenne staat nu erg goed afgestemd op 20 meter. Maar het is gewoon helemaal niks. De conditie is helemaal niks. Ik weet ook heel niet of de zonneactiviteit ineens zo gewijzigd is, dat er bijvoorbeeld een of andere uitbarsting weer geweest is. Weet jij daar iets van? 1HZ, 2FK, het groepje.
3: Nee, ik heb daar niks van gehoord, Frans. Dus van deze kant dan. Ik heb in ieder geval sowieso niks gehoord, hè. Hup, uit jij. 20 meter ook uit. Nee, het is ja, ik kan nog even wat van de week nog even wat proberen als het weer toelaat dan. Dan kan ik nog wel een op één ballon erin hangen. Ik weet niet of dat helemaal goed gaat dan. Met een gesloten dipool. Nou, volgens mij moet ik dan weer 1 op 4 gebruiken, maar ga ik wel even kijken. Nog eventjes mijn apparaatje van mijn antenne wel even opzoeken. Daar stond dat op, hè. Dus dat gaat dan vanzelf goed komen van 2FK 1HZ.
0: Ik zei je dat het goed gekomen had. Het zal niet de eerste keer zijn dat je een antenne op 80 en op HF ophangt. Hè? Nee. Nou ja, wat er nou met die open lijn is. Waar hangt die al die open lijn af? Tenminste, die kippenladder. Nee, ja. Maar hoe zit dat aangesloten? Hoe zit dat af? 1HZ, 2FK.
3: Netjes gewoon over de aansluiting op de tuner komt hij binnen. Er zit daar 1 of 4 in. En een doorkoppeling. Ja, een doorkoppeling weer achter de tuner. En dan gewoon door de tuner weer heen naar de set toe. Hè. Ja. En dat is het enigste eigenlijk, Frans. En Daarbuiten zit hij eigenlijk gewoon met een, ja, een open aansluiting eigenlijk. Op een stukje plexiglas zitten er twee aansluitingen. En daar zit ook een lijn aan vast. En daar zit ook dan tevens gelijk de touwen van de Delta-loop aan vast van de schijgang.
0: Wacht even, daar ben je mee aan het werk met die Delta-loop. Oh, dat ding. Oh ja. Oh, dat zit zo rechts helemaal aangesloten. Ja, dat zou op 20 en zo zouden wel moeten werken. 40 ook maar wel. 80, nou, dat zou wel eens kunnen dat het niet zo werkt, maar alhoewel, nou, zou het tunen moeten zijn. En dan zou het toch nog redelijk moeten gaan. Maar ja, het afstralingspatroon is misschien recht de lucht in of recht de grond in. Nou, zet 2 even klaar.
3: Ja, dat weet ik ook niet, hè. Want,
0: ja.
3: Ik heb het nog aangezien we nou niet zo vaak op 60 werken, op 80 werken, laat ik het zo zeggen. Dat was vroeger dus anders, maar tegenwoordig komen we niet meer zo vaak. Ja, ook dus luister ik op het rondje van 22 en dan heb ik het ook wel gehad eigenlijk. Maar verbindingen doen we eigenlijk niet, hè. Dus om 40 of 20, hè. En 40 gaat met die Delta Loop gewoon goed, hè. Ja. Maar ja. Nou, we gaan het vanzelf zien. We kunnen al een experimentje houden nog, want dan laat ik gewoon de open lijn gewoon liggen gewoon. En dan, want die ga ik niet weghalen natuurlijk. Dan leg ik dan gewoon even op het dak neer. En dan, zet ik even een balloon tussen. En dan prikken we even de koperkabel van hun er even aan. En dan hangt die beneden gelijk hier aan de 7300. Dus dat gaat ook nog wel weer werken. Frans 2FK, 1HRZ.
0: Toen zou dat 1HRZ, 2FK. Ja, ik zou eigenlijk zeggen van die open lijn zou het beter moeten doen als, als een kooskabeltje. En dan met een ballon ertussen. Ja, eigenlijk zou die open lijn het niet helemaal rechtstreeks aanhaken. Die zou het eigenlijk beter moeten doen. Voor mijn gevoel moet ik zeggen hoor, 1HZ, 2FK.
3: Ja, dat deed hij ook. Hij deed het ook beter dan die andere. Maar dan heb ik dat niet gecheckt op 80 meter voor ons geheel.
0: Op die manier, op 60 en 80 niet gecontroleerd, ja. Nou ja, dat zou zomaar kunnen tot daar de bottleneck zit, hè. En misschien moet je die Delta Loop toch aan één kant even een beetje openmaken, want dat die, dat je weer een beetje het depot-idee krijgt, hè. Dat, misschien is dat toch wel een oplossing, 1HZ, 2FK.
3: Dat heb ik al een keer eerder gedaan, maar toen ik de eerste keer die antenne gemaakt had, dat was dan geen Delta Loop, maar ik had hem dan vierkant rondgespannen. En dan had ik hem zo helemaal rond. Nou, dat werkte ook al niet goed. Toen heb ik hem in het midden doorgeknipt en een isolatie ertussen gezet. Toen ging het al een stukje beter. En dan hebben we een tijd zo gezeten. Totdat ik die Delta Loop weer op ging hangen. En dat, ik denk, nou, dat had ik van jou gekregen, die Delta Loop. Ik denk, nou, dan moeten we dat maar eens proberen. Dus zo doen de Frans PA2FK van P1HRZ.
0: Ja, Delta Loop, die hoort eigenlijk met die punt omhoog te staan, hè. En niet naar beneden. Hij hoort met die punt omhoog te staan, laat. En ja, dat zou best kunnen zijn, hoor, van tot daar het probleem in zit, van tot die, ja, hij kan gewoon niet op de juiste manier afstralen. Hij zal wel aanpassen, dat zal wel, maar de juiste manier afstralen, dat is toch wat lastiger, ja. En op 60 en 80, ik heb eerlijk gezegd geen idee, want we hebben dat ding toen alleen nog op 40 meter geprobeerd en dat ging perfect, hè. Maar dan zo, als die op die originele tekening staat, hè. Een masje daar neerzetten en dan die onderste draad, die, die basis van die driehoek. Ja, een meter boven de grond, dat hadden we zo keurig zo gedaan. Ja, en dat werkte subliem af, 1HZ, 2FK.
3: Ja, ik had laatst Mariette aan de lijn. Dat was 40,
0: ja.
3: Ik denk ook in Zwitserland. En daar heb ik ook een verbinding mee gemaakt. Nou, die zei, het werkt perfect, die zo horizontaal. Had ze zelf ook nog niet geprobeerd, maar dat werkt ook goed, zegt ze. Dus nee, gefeliciteerd, zei ze. Want het was een dijk van een signaal. Maar ja, je ziet het. Nu geen condities en dan ergens anders, dan hier op 80 meter. Ja, dan leg ik het één keer niet meer, hè. Dus, nou ja. Maakt ook niet uit. Dat is deze hobby en dan blijven experimenteren. Maar even Norbert niet vergeten, anders valt die goede man in slaap daar in het mooie Friesland. Even terug naar jou, Frans, dan stuur jij nog even naar Norbert.
0: Zo was 1HZ, 2FK het groepje. Ja, kijk, je moet altijd wel wat condities hebben. Als die helemaal weg zijn, dan houdt het op, hè. Ja, en ik heb geen idee van, daar moet ik wel eerlijk bij zeggen, hoe die antenne nu straalt, hè. Geen idee. Ja, op 40 meter kennen we toch wel redelijk goed. Maar als het daar in Zwitserland, waar hij het toch wel aardig ging, ja, dan denk ik toch van, dat moet werken, hè. Nou, op 20 zal hij het ook toch wel doen. Nou, 80 of 60, dat is in ieder geval natuurlijk. Nou ja, we moeten wel eens even kijken. Norbert, P0MEI. P2FK het groepje. Is in slaap gevallen.
2: Kunnen jullie maar lekker door. Ik ben even bezig met de ALC. Om te kijken wat dat nou precies is. Die staat nou op 50%. Automatic level control. Dus ik weet niet hoe die eigenlijk moet staan. Dus daar zat ik even in het boek na te bladeren. Maar die Henriette waar je het over had in Zwitserland, zit die altijd op 40 of op 20 meter? Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Even kijken of ik de microfoon heb. Maar dat weet ik niet, Norbert. Die heeft ook een full license, dus die mag ook op alle frequenties uitkomen. Die zal dus ook op 80 uitkomen. Het ligt er maar net aan hoe de condities zijn, Norbert. Ga je gaan?
2: Oké. Ja, want die heb ik een keer gewerkt, maar ik weet de kon niet meer. Ik schrijf het wel op, maar dan ben ik het weer kwijt, hè. Is briefje vol en dan gaat het briefje weg. Ik kan het beter een keer allemaal inloggen. Dus, maar praat jullie lekker verder. Misschien kan je uitleggen, Frans, die ALC. Wat dat precies inhoudt.
0: Eigenlijk automatic latency control, hè? Dus dat je eigenlijk dat je zender niet gaat overmoduleren. De ALC die nou, hij mag iets uit de hoek komen, maar dat moet echt niet te veel zijn, hè? Bij sommige mensen gaat hij dus wel heel erg ver de hoek uit en dan worden ze breedbandig en eigenlijk slechter verstaanbaar. Je moet gewoon het audio zo instellen van de microfoon, hè, let wel. Het audio van de microfoon zo instellen dat die ALC, hij mag niet buiten zijn bereik komen. Dat sowieso niet, Norbert.
2: Nee, ik zie het. Het bereik is 100%, maar hij komt niet boven de 25-30 uit als ik inknijp. En hij staat

0: Het bereik staat nu op 50% ALC. Nou, dan zal het wel goed zijn, toch?
1: Ja, maar die mag rustig 25% zijn, hoor. Dat moet je dus gewoon... het moet binnen het grens... kijk, Z geeft aan, er zit een... ja, ik denk dat bij jou datzelfde eruit ziet als bij mij. Er zit zo'n rood vlakje waar die ALC in zit. Norbert, is dat bij jou ook zo?
0: Ja, klopt. Die zat op 50.
1: Ja, hier zie ik niet zo gauw 50, maar... ik zal even kijken wat hier bij mij staat. Dus moment even.
2: Ik ga daar langzaam van tussen hier, als jullie het niet erg vinden. Dan ga ik langzaam QRT. Want elke keer rammelt dat hier aan de overkant hier gooit er ook steeds uit dat geleden. Dus een ALC staat hier op 50%. Hè. Maar dat doet de set zelf, hè. Dus dat voilà. Maakt ook niet uit. Goed, in ieder geval goed doen. Vast Norbert 73 en dan spreken we elkaar vanzelf weer.
0: Ja, oké, Hot. 1 HRZ, 0 MI. Ja, we spreken morgen wel weer. Ik ga morgen even die antenne verhangen en dan geef ik morgenmiddag wel even een gil, kijken of het gaat. Is Papa Delta 0, Mikey Nia Jinkie, goed aan Wil. Je moet nog even druppelen zeker.
2: Ja, hebben we al gedaan. We zijn er toch wel klaar voor, vannacht ook niet meer. Morgen rond om 8 uur weer, hè. Oké, ik zou zeggen in ieder geval groeten, 73. En dan zwaai ik ook gelijk naar Frans, hè. die zal wel meeluisteren nog, hè, dus zo doen we. Goed zo, oké, 73 en dan spreken we elkaar morgen nog even, Norbert. Wil en jij, 2FK, 1H, zet dan af en uit. Heren, groeten. Frans ook, groeten van El, hè.
1: QZL had P1HRZ van PA2FK. Ik zit gelijk even te kijken waar die ALC van mij staat. Hè? Even kijken, dat... oh ja, tikt net over die 50 heen. Net, zo, een klein stukje. Dus eigenlijk is het iets te grof. Maar goed, die 76-10 houdt het toch wel binnen de perken. Goed, Ad, ik zou zeggen, 73 is, groetjes aan Wil, en als ze nog wakker is, want je hoeft niet meer de ogen te druppelen, dat hoef je niet meer te doen, en morgenochtend weer. Nou, hopen dat het daar een stuk beter mee gaat met die ogen, en dan spreken we elkaar vanzelf weer uit. P1, RZ, PA2FK, over straks van het rusten.
2: Ja, dankjewel Frans, ook groeten. 73, dat gaan we doen, hè. Ja, morgen weer, hè. Dan mag ik weer, hè. De druppelaar, hè. Met het flesje, hè. Goed zo. Oké, in ieder geval groeten, 73. Norbert ook groetjes. En voor zo meteen wel terug. Schone dromen, hè. Morgen lekker allemaal gezond op. Hai, hai.
1: Groetjes, hai, hai.
2: Hai,
0: oké, Frans. Ja, ik zat ook even naar die ALC te kijken, maar die komt bij mij 2530. En hij staat ingesteld op 50 op de set. En dat is standaard, denk ik, dat die ingesteld staat. Dus nou, dan zal het wel goed zijn, neem ik aan. Dus, maar ja, zo ben ik aan het bladeren en aan het kijken. En ja, toch? Zo kom je erachter. Met je Papa Delta 0, Mikey Nia Yankee.
1: Ja, ik doe zelf wel wat. Ja, dat is ook de enige manier om erachter te komen. Hè. Gewoon beginnen in dat boek en die instellingen doen. En kijken wat er gebeurt. Hè. En luisteren wat volgens op een gegeven moment commentaren van tegenstations zijn. Hè. Daar moet je wel opletten van tot eentje van ja. Weinig hoger zitten, de volgende zit er een beetje weinig laag in zitten. En zo gaan we heen en door. En nou, als je daar allemaal op ingaat, dan word je er stapelgek van, hè? Nee. Op een gegeven moment is je modulatie gewoon op een bepaalde manier. En dat is het gewoon. En dan is het natuurlijk wel zo, ja, kijk, als je echt wil DX'en, als je dat wil, dan heb je uiteindelijk vrij veel hoogte in zitten. Wil je gewoon wat gewone, normaal gesprek voeren, dan zit er wel wat meer laag en wat minder hoog in, hè. Het is maar net wat je wil, in ieder geval, Norbert, maar gewoon begin in dat boek, gewoon doorgaan en kijken. Allemaal, wat is het allemaal? En proberen te begrijpen waar het allemaal over gaat. Noem en jij, 2FK.
0: Ja, oké. Okay. PA2FK, PD0 en jij. Ja. Ja, ik ben helemaal los, hè, momenteel. Dus, dus ik ben er wel mee bezig. En ik had vandaag die QSO-kaart binnen, via de mail dan, maar dat maakt niet uit. En dat was wel leuk. Dus, heb jij ook QSO gebeuren of niet?
3: PG4 HLM.
1: PG4 HLF, goedenavond. Nee, Norbert, ik heb geen QSL-kaarten. Ik doe er eerlijk gezegd niet aan, want op een gegeven moment heb je een doos vol. Hè, en wat gebeurt er dan? Ja, dan staat hij de weg naar de zuidenmiddels in de vuilnisbak. Ja, dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Kijk, en ik weet toch wel hoe ver ik kom. Hè. Maar ga even luisteren wie het is. Papa Hotel 4. ALF, als ik de call helemaal goed heb. Dit is PA2FK. En aan de andere kant zit Papa Delta 0, Mike India Yankee. Ga je gang.
4: Ja, goedenavond. Dit is Clubstation. Papa India 4, Hotel Lima Mike. Juliet Oscar 22, Hotel Juliet vanuit Haarlem, over.
1: QSL, Haarlem, ja. Het was natuurlijk te verwachten, hè. Met PI4 HLM. Ja, dus papa Alfa, 2 Foxtrot Kilo, Tutti Haar Stiel in de week. Ja, en een S-rapport geeft natuurlijk niet, maar het signaal is Q5. Naam aan deze kant is Frans, Fox Romeo Alfa November Sierra. Microfoon betrokken, PI4, HLM, PA2FK aan het groepje.
4: Ja, VFK, PI4, HLM, retour, hè, clubstation. Naam is Cor, en we zitten hier met Anton en met Gert-Jan. PA1G en PD5CZP. Wordt hier gewerkt met een ICOM 9700 en een X300 op 20 meter hoog. En het vermogen is gewoon 100. Waar ga je gaan?
1: Goed zo. Nou, zou ik ook even zeggen waar ik ermee werk. De set, dat is een ICOM IC7000. En het uitgangsvermogen is ongeveer, ja, volgens het apparaat 0%, maar er komt er altijd nog een paar watt uit, en dat is meer dan genoeg. De antenne, dat is een Diamond X50 en die staat op een meter of 12 hoogte, staat die. Ja, en dan heb ik eigenlijk, geen eindtrap nodig erin. Dat heb ik zo zwart op de oscillator kunnen doen, Cor, ga je gaan.
4: Oké, hè. Ja, de toon stond niet goed, hè. Die stond op 119 nog wat. Maar het moet 77 zijn. Goed, nou prima, ik luister nog even mee. En ja, het komt er prima uit. Nou, het is natuurlijk via de paal en de repeater. Het leukste is altijd rechtstreeks. Papa India 4, Hotel Lima Mike.
1: Dank u wel, hoor. Nou, zou ik zeggen nog van wat er van de avond over is. Dat is ook niet zoveel meer. Een minuut of 23. En dan zou ik zeggen, prettige avond nog verder. Veel succes met de hobby. En we gaan elkaar zeker wel een keer tegenkomen. Geef de microfoon nog even aan Papa Delta 0, Mike India Yankee. Norbert, ga je gaan?
0: Ja, oké. Papa Delta 0, Mike India Yankee. PI4 HLM, Haarlem. Ik zit in Friesland, namens Norbert. Werk met 10 watt, dus... En ook gewoon op de repeater. En dat gaat goed, dus... Maar jullie komen er knetterhard uit. Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
4: Papa Delta 0, Mike India Yankee. Papa India 4, Hotel Lima Mike, clubstation in Haarlem. Juliet Oscar, 22, Hotel Juliet. Nou, komt er prima uit, geen enkel probleem. Ik hoef er niks van te missen, maar ja, dat kan nog niet anders, hè, via de repeater. Wat ik al zei, het leukste is rechtstreeks werken en met name dan SSB, hè, ga je gang.
0: Ja, op 2 meter is dat leuk, ja. Zo ben ik begonnen vroeger, hè. Maar dat is al, hoe lang heb ik bemachtiging? Dat is, denk ik, 1981 geweest. En toen was PD0 natuurlijk alleen maar 2 meter. En toen zat ik altijd te luisteren op SSB. En dat was altijd wel leuk. Maar nu kan ik alle kanten op, dus. Maar jullie zitten daar met z'n allen nog op de vereniging, of niet?
4: Nou ja, wat er nog van over is wel. Het is hier een clubstation, NVRA, in Haarlem, aan het spoor. En ja, dat is elke woensdagavond. En op elke vrijdagavond is dat PI4 RCK. Hè? Dat zit in IJmuiden over.
0: PI4 RCK. Nee, dat zegt me niks. IJmuiden ken ik wel. Want daar zit Dumbaco, klopt dat?
4: Ja, die zitten nog steeds, hè. Maar daar ook, vlakbij, zit ook een clubstation, hè. Papa Alfa's 6, Papa Alfa 6 Yankee. Of Papa India 4 Romeo Charlie Kilo, hè. Dat zit in IJmuiden over.
5: Papa Delta 1 Kilo.
0: Ja, er is nog iemand die probeert tussen te komen. Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
5: Ja, goed. Papa Delta 1 Kilo Oscar. Ik zat even mee te luisteren. Ik heb voor het clubstation.

0: Dat is Papadelta nul. Maar ik, ja, het is een beetje rommelig. Ik kan er eigenlijk niks van maken. Ik stuur hem even door naar PI4HLM.
1: Papa Alpha 1, Kilo Oscar, goedenavond. Dit is Clubstation in Haarlem. Papa India 4, Hotel Lima. Over.
2: Ja, goedenavond. Even kijken of ik al hier ben. Over. Ja, misschien dat het hier iets beter in komt. Ja, ik wil heel even melden. Kutia is hier aan. Papa Delta 1, Kilo Oscar. Dat jullie hier op de knieën gaan.
1: Ja, het gaat heel moeilijk hoor, Cole. Het gaat heel moeilijk. Je gaat er af en toe vanaf, hè. Het is even met hot en stoten. Maar jij zit in op meer over?
2: Nee, ik zit in Altijd. En jullie komen clubstation bij LM. En we komen hier op de ingang binnen. Dus rechtstreeks.
1: Gaat met hot en stoten, Cole, in Andijk, hè? Ik heb je kunnen nemen, dus ja, oké. Okay. We gaan nog even terug naar het Pandere Papa Delta station, hè, PI4 HLM.
0: Ja, het is Papa Delta 0, Mike India Yankee. Nee, ik kan er weinig van brouwen, het is een beetje rommelig. Ik heb zelfs de call nog ineens goed, dus ik weet niet of misschien Frans nog wat gehoord heeft. Frans, heb jij nog wat gehoord?
3: QSL, Norbert, Peter 0, NBI, P2FK en de hele groep. Ja, ik hoor natuurlijk net zoveel als jij, hè. Alleen, ik gebruik de koptelefoon en dat gaat dan misschien net ietsje beter, maar het is vreselijk moeilijk komen. Het is dit heel veel gekraakt tussen. En ik zou eigenlijk zeggen, het is een radiorapport van 2... Twee, hooguit 3, maar meer niet, hè. En ja, het signaalsterkte zal natuurlijk over het geleden veel te laag zijn. Ik heb even geluisterd op de ingang en daar kan ik niks van maken. En het clubstation in Haarlem, die kan ik op de ingang wel horen. Gaat niet echt geweldig, maar goed, het gaat wel. Dit is Papa Alpha 2 Fox Trot Kilo.
2: Ja, dan probeer ik het even, ben ik alleen. Ja, dan probeer ik het nog één keer. Spreek in één keer Oscar. Ja, ik meld eigenlijk alleen even dat het clubstation hier op het ingang komt in altijd. Dus ik laat hem even los, want het gaat erg moeilijk. In ieder geval bedankt en tot voor ons van.
0: Ja, oké. Okay. Papa Delta 0, Mike India Yankee. Ja, dat gaat moeizaam. Maar in ieder geval, je ging er vandoor. Ik weet alleen de locatie en de call nog niet precies. Maar dat hoor ik zo nog wel. Van PI4 HLM. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Papa Don Mike India Yankee, PI4 HLM, met PANG, hier naast me, de Gertjan, en de centrale ziekenboeg. Dus wat dat betreft, ja, Cole kwam met hot en stoten binnen, hoor.
2: Ja, oké, maar ik laat hem even los, want als hij het drukt, dan lukt het niet. Dus in ieder geval bedankt, succes verder. Probeer het een andere keer wel. Eén keer lukt het wel op deze pieper en een andere keer niet beter. Dat zal zijn naam lukken. Dus, bye, cheerio.
1: En succes verder hè, met de technische praatjes rondom.
2: Ja, dankjewel. Ja, we gaan de Eros weer in opnemen. Dus, ik denk volgende week. Hey, groetjes.
1: Ik heb er een aantal gevolgd, hè. Dus dat was best wel leuk, ook op Spetter en Spotify. Groeten, Ko, vanuit Haarlem. Bye-bye. Delta 0 Mike India Yankee, PE4 Haarlem.
0: Ja, oké, okay. PE4 Haarlem, PD0 MEI, Friesland. Ja, jouw signaal is knetterhard, dus. Maar ik ga er vandoor. En ik stuur hem nog even door naar Frans en 73 allemaal. En ja, jullie moeten denk ik nog naar huis, of klopt dat?
1: Er liggen hier stretchers en dan gaan we allemaal hier liggen, hoor.
0: Ja, oké. Okay. Ik stuur hem even door naar Frans. PD0 MEI, PI4 HLM, PA2 FK.
3: Weer terug, Norbert. Papa Delta 0, Mike India Yankee. Ja, ik heb het ook een stuk gemist, want ik werd even weggeroepen door de Israël. Ja, en dat gaat natuurlijk voor, dat mogen duidelijk zijn. Hè. Dus ik heb even wat gemist, Norbert. Ga je gaan?
0: Ja, ik zei dat ik er vandoor ging. Ik zou zeggen welterusten, 73. En ook van PI4 HLM. Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Oké, man. Welterusten. En we komen elkaar wat tegen. Groeten vanuit het clubstation hierover. Bye-bye.
0: Ja, oké. Frans ook groeten. Welterusten.
3: Dankjewel, Norbert. 73, welterusten, voor zometeen. En Cor in het clubstation in PI4 HLM, oftewel in Haarlem. Nog één vraag, je zit langs het spoor, zei je. Maar waar in Haarlem langs het spoor ga je gaan?
1: Barenpolder, we zitten heel vlak bij de IKEA. Dus eigenlijk aan het begin, bij die toren over.
3: Oh ja, Curaçao. Ja, dan weet ik ongeveer waar het is. Goed, Cor, in ieder geval bedankt voor de babbel. Ik ga mij ook terugtrekken van de frequentie, want je hoorde net al. Israël had me nodig, dus vandaar dat ik al even weggelopen was. En nou komt er even tussenuit weer. Ik zou zeggen, 73 dus. Nog een fijne avond en veel plezier met de hobby hier, Cor. PE4H, LM, PA2FK.
1: Oké, wat was de QTA ook alweer?
3: Ja, is nog steeds Tiel, hoor. Tango, India, Echo, Lima in de Betuwe.
1: Oké, man. Nou, leuk je gesproken te hebben. Fijne avond en plezier met TXWL, hè. PI4 HLM, groetje.
3: Dank u wel, Cor. Groetjes, 73, hi.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.